0: luister. Ik zag tief van mijn hart. Vielen dank voor ons. Ik lieve
1: Слушай задание.